0: ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.
2: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Tot de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Robert Blackwell was een Engelse platenbaas die begin de jaren 60 contacten had in Jamaica. Samen met zijn broer Chris runde hij het platenlabel Island Records, dat daar ook aan gelinkt was. Af en toe ontving hij platen van andere producers uit Jamaica. Eentje kwam van Coxone Dot, de koning van de Caraïbe. Het was een song van Roy en Millie. Robert was helemaal in de wolken toen hij haar stemgeluid hoorde en reisde naar Jamaica om haar op te zoeken. Millie was slechts 17 jaar en Robert vroeg aan haar moeder of hij haar mocht meenemen naar Engeland voor een carrière als zangeres. Dat stond ze toe, dus zocht Robert voor haar een liedje. In 1955 schreef ene Robert Spencer, lid van de Cadillacs, een nummer getiteld My Boy Lollipop. Een eenvoudig verhaal over een verliefd meisje. Het heeft dus niets te maken met snoepgoed, of toch hoe zoet de liefde smaakt. Het werd in 1956 een R&B-hit voor de blanke Amerikaanse zangeres, genaamd Barbie Gay. My boy.

Robert Blackwell liet Millie het liedje zingen en kortte het nummer in tot 1 minuut 58. Korte liedjes werden in die tijd vaak grotere hits. Millie werd Millie Small vanwege haar lengte. Ze had er een internationale hit mee op haar jonge leeftijd. Het was het eerste popliedje dat invloeden van reggae en ska naar Amerika bracht. De British Invasion was toen net gestart. Het werd er van de eerste plaats gehouden door de Beach Boys met I Get Around. Ook in Engeland strandde het nummer op de tweede plaats. Maar liefst 7 miljoen platen gingen wereldwijd over de toonbank van Millie's My Boy Lollipop.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen. Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie iedereen un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst.

0: meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt Antwerpen opnieuw één groot culinair festival. Tijdens de 12e editie van Smaakmeesters laten meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken je proeven van hun specialiteiten. Voor slechts €7 per proevertje ontdek je bijzondere gerechten, zoete lekkernijen en verrassende drankjes. Je hoeft vooraf niet te reserveren en je kan op eigen tempo op ontdekkingstocht door het historische centrum, het Zuid, het Eilandje en Antwerpen-Noord. En ook in het Steen valt er wat te beleven, want daar kan je gratis kennis maken met verschillende streekproducten. Smaakmeesters is er op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in Antwerpen. Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS-Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS-Dome.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kinsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kinsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
3: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hoera, hoera, het is weer weekend. Meer bepaald zaterdagochtend, 10 uur geweest. Dat wil zeggen dat wij weer klaar zijn voor een nieuwe editie van het Antwerps Terras. Fijn dat jullie weer gekozen hebben voor Express. Je zal er geen spijt van krijgen, want het belooft een gezellige editie te worden van het Antwerps Terras. We hebben Kevin Strubbe iedere eerste zaterdag van de maand. Die heeft het over etiketten. En deze keer gaat het over wat het etiketten voorschrijft als je vindt dat iemand achter je op de tram of de bus te veel lawaai maakt. Patrick van Uitsel die komt langs, die heeft het over snoep van vroeger. We trekken met Michel naar Bar Krijt voor lekker Antwerpen. En er is ook minder prettig nieuws, want we nemen afscheid van stranger John de Wilde, die gisteren op 93-jarige leeftijd overleden is. Verder de jarigen van dit weekend. En we hebben ook nog een paar fijne nieuwe singles die beland zijn op de playlist van Radio Express. Welkom erbij. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

0: love, I'm all shook up.
1: Het is muziek die je eigenlijk nooit beu raakt, hè? Elvis Presley en zijn All Shook Up hier op het Antwerps terras. We zijn vandaag de 3e oktober. Het is de 45e verjaardag van Zlatan Ibrahimovic. En dan zitten we in het voetbal. Die wordt er vandaag 45. Actrice Neve Campbell die viert haar 53e verjaardag. En acteur Clive Owen die wordt er ondertussen al 62. We hebben ook nog wat muzikale jarigen en die gaan we allemaal laten horen natuurlijk in de loop van dit programma. De eerste, dat is Lindsey Buckingham, zanger van Fleetwood Mac, wordt er vandaag 77.

Uit Rumours, het legendarische album van Fleetwood Mac, Don't Stop, met op de eerste rij natuurlijk zanger Lindsey Buckingham, die ook de meeste nummers schreef. 77 wordt hij er vandaag. We hebben een gloednieuwe single binnengekregen gisteren van Suzanne en Freek. En het is een mooie, vandaar dat hij in het Antwerps terras zit.

Muzikale pijnstiller, de nieuwe single van Suzanne en Freek was dat. We moesten afgelopen week, gisteren meer bepaald, afscheid nemen van de John van de Strangers. Daar komen we straks nog op terug. Maar begin van de week, zondag eigenlijk, is in New York de calypso-zanger Slinger Francisco overleden. Man uit Trinidad. En die werd bekend onder zijn artiestennaam The Mighty Sparrow. Hij scoorde in 1969 samen met Byron Lee en The Dragonairs een klein hitje met Only a Fool. Dat nummer werd in 1977 opnieuw uitgebracht en in 1978 werd het meteen een grote hit. Een van de grootste hits van het jaar trouwens. Platen die nummer 1 heeft gestaan. Mighty Sparrow is niet meer, is overleden zondag. Wij draaien nog eens die grote hit van Mighty Sparrow and Byron Lee.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hope of Deliverance, fijn liedje van Paul McCartney. Een Beatle dus, en dat brengt ons naadloos bij de volgende plaat. Het heeft te maken met een jarige, met Lars Bos, beter bekend als Snelle. Die wordt er vandaag 31 en die zingt niet alleen over een Beatle, maar ook over een...

0: iedere tweede zaterdag van de maand hebben we het hier over snoep uit Antwerpen met de Helios Bollewinkel. Maar de eerste zaterdag van de maand dan krijgen we bezoek van Kevin Strubbe, etikettenspecialist. En die heeft iedere keer wel een onderwerp waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden. Eens even horen wat hij vandaag heeft meegebracht. Antwerpen
1: leeft! Ik kreeg recent via Instagram de vraag van een mevrouw die dat op het openbaar vervoer zat en die dat eigenlijk last had van de mens achter haar die dat eigenlijk heel veel lawaai aan het maken was, heel luid aan het spreken. En haar vraag was van ja, mag ik iemand aanspreken op het openbaar vervoer als die mens heel veel lawaai maakt? Natuurlijk, dat mag, dat kan, maar de mensen hoeven niet te fluisteren alsof je in een klooster zit op het openbaar vervoer. Maar als het u echt begint te storen en het gaat erover, dan mogen we reageren. Nu, wanneer is te luid? Dat is de eerste vraag die we ons zouden kunnen afvragen. Mijn eenvoudige test is altijd, moet de rest van het voertuig onvrijwillig deelnemen aan uw gesprek of aan uw telefoontje? Ja, dan zit het waarschijnlijk wel boven het sociaal volume. Nu, moeten die dat natuurlijk aanspreken? Ja, de vraag is van, het hoeft niet per se, want natuurlijk, verdraagzaamheid is ook etiketten. Je leeft natuurlijk wel op een korte oppervlakte op de bus. En het is gemakkelijker om je buur, broer, iemand die daarnaast u leeft of dichter bij u staat, om die aan te spreken zonder dat je daar mee in conflict gaat, dan vreemde mensen die dat eigenlijk niet dicht bij u staan. Het mag, het kan, maar ik zou het op zijn minst heel rustig doen en vooral niet oordelend. Dat is misschien wel heel belangrijk, dat je niet zegt van, ja, meneer, u stoort iedereen. Ja, dan gaat het heel oordelend werken. Nu, je zou het wel wat zachter kunnen zeggen en kunnen zeggen van, ja, excuseer, zou u misschien iets zachter kunnen praten? Het draagt nogal ver. Nu, de eerste vraag dat je kunt stellen is van, moet het? Je zou kunnen zeggen van, ja, ik zet mij misschien gewoon een klein beetje wat meer naar achter of ergens anders op de bus of de trein. Ene die dat daar misschien bij hoort, is even goed zo. Mensen, een trend is dat je blijkbaar je telefoontoestel niet meer aan je hoor moet houden, maar dat je dat van voor aan je mond moet houden. En dat iedereen kan meeluisteren, niet alleen wat jij zegt, maar ook nog eens hetgeen wat je moeder aan de andere kant van de lijn aan het zeggen is. Daar bestaat een heel eenvoudige etikettenregel over. Als je op speaker zit, of dat het nu over filmpjes gaan of bellen, ja, dat doe je niet in gezelschap van andere mensen. Dat doe je als je alleen bent. Daarvoor bestaan er headsets en telefoontjes, oortjes, om het eigenlijk aangenaam te maken voor jezelf als veranderen. Nog een kleine valkuil is natuurlijk, als je aan bellen bent en je hebt oortjes in, mensen beginnen dan blijkbaar ineens automatisch wat luider te spreken, dat je daar dan misschien ja, ook nog eens op let. Kort samengevat, je mag niet zeggen, alleen je kunt je eigen afvragen. Hoe moet je?

komt uit Hair. Het was de stem van Nina Simone die je hoorde. Ain't Got No, I Got Life was dat. Fantastisch om nog eens terug te horen. En nu Teddy Swims. Ja, je weet wel, de man die van boven tot beneden volledig getatoeëerd is. Ziet er zeer ruig uit, maar maakt wel heel mooie muziek. Heeft een hele mooie single trouwens. Die heet Perfect Man. En wat meer is, hij komt naar Antwerpen. Op 26 maart staat hij in de AFAS Dome.

0: Teddy Swims, man brengt de ene na de andere prachtige single uit. Dit was zijn nieuwe Perfect Man en die krijg je vanaf nu regelmatig eens te horen hier op Radio Express. Zometeen onze volgende jarige en die wordt er vandaag 85.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
2: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Er zijn zo van die artiesten waarvan je denkt, zou die nog altijd in leven zijn? En het antwoord is, ja hoor, Chubby Checker is nog altijd onder ons. Ik heb eens gekeken op zijn website, hij is nog altijd te boeken. Begin volgend jaar gaat hij trouwens weer optreden. Vandaag wordt hij er trouwens 85. Daarmee is hij een generatiegenoot van Eddie Cochran. Die man werd geboren op dezelfde dag, maar dan in 1938. Jammer genoeg is hij verongelukt in 1960, is dus maar 22 geworden. Reden genoeg om toch nog eens een te draaien van Eddie Cochran.

0: kills. Come on, everybody.
1: Op zijn geboortedag nog eens Eddie Cochran en Come On Everybody. Gisteren kregen we droevige nieuws dat de laatste overlevende van de originele Strangers is overleden. 3 dagen na zijn 93ste verjaardag is na Paul, Gust, Bob en Alex ook John de Wilde overleden. De zotste van het viertal is er dus niet meer. 3 jaar geleden werd zijn 90ste verjaardag nog gevierd op het Schoonverdiep, op het stadhuis dus hier in Antwerpen. En wij van Radio Express, we hebben toen die hele viering live uitgezonden. Nu, een paar jaar eerder maakten we samen met de Nest, met Alex en met John, ook een reeks over de Strangers, die toen 70 jaar bestonden, waarin ze vertelden over hun plezantste liedjes en hoe die tot stand kwamen. Vandaag laten wij Stranger John nog 1 keer aan het woord.
2: Nog zo weet ik, dat is zo'n kind aan op het zijn. Ik was verkleed in werkvrouw. Ik zei, nou, werkvrouw. Nou, zijn ik hier. En die madame, hij mag zei, geef 100 frank per uur. En mijn neef is dubbel prij. Komen we alle per vateur. En boten uw warmheid. Iedere week een neef coiffeur. Ja, dat bracht ik, ja. Ik was dan verkleed in werkvrouw. Met een pruik. De bedoeling was op het podium dat je in feite de mensen met de liedjes die je brengt bijvoorbeeld 8 liedjes, maar je stopt een keer 1 uur op zijn. Maar dat je dat allemaal tussenuit knipt, het dan niet een babbelen van 10 naar taanderen en het valt even recht zetten van situaties, dat is soms wel plezant. Ik zei, een waakvrouw, een waakvrouw, een waakvrouw. En dan zijn ik hier. Zij dan niet blij van mij te zingen. En dan de ander, ja, ja. En de ander dan, hè. Gelijk als ik zo lopen naar geen ding. Nee, moet je zingen. En zo. De niet van alle. Ja, ja, ja, die heeft gereageerd. Maar dat was de vriendje, dat hoor van niet.

Het is zo de tijd van het jaar dat artiesten hun tourschema voor volgend jaar bekendmaken. En we hebben geluk in het geval van Rod Stewart, want hij komt naar Antwerpen. Op zaterdag 29 mei staat hij in de AFAS Dome. En ook deze man mogen we verwachten in stad, in de Koningin Elisabethzaal dan nog wel. Het is Julien Clerc. Je hoort hem met Venise.

Ben je fan van de wondermooie chansons van Julien Clerc? Wel, dan moet je 23 januari in je agenda zetten. Dan komt hij naar de Elisabethzaal. En morgen is hij trouwens jarig. Op 4 oktober wordt Julien Clerc 79. En dan gaan we nog even terug naar gisteren. Toen was Don McLean jarig. En hij vierde zijn 81ste verjaardag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zoals je kan horen, helemaal live deze Peter Frampton en Show Me The Way. Daarmee zitten we in het tweede deel van het Antwerps Terras op deze zaterdag. Een hele goede morgen en welkom erbij. Wat gaan we nog doen? Wel, Patrick van Uitsel die komt nog babbelen over snoep van vroeger. En met Michel trekken we voor Lekker Antwerpen naar Bar Krijt.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Je bent ondertussen wel gewend dat we het hier veel over eten en drinken hebben op Express. Wel, het is hier ook de lekkerste radio van de stad natuurlijk. Michel die trekt naar Bar Krijt, dat had ik al gezegd. Patrick van Uitsel die heeft het over snoep. En we gaan het ook over bier hebben, want dit weekend vindt het Modest Bierfestival plaats bij Brouwerij De Koning. En Michel van Rouwera die wil daar alles over weten.
1: Ik zit in Brouwerij De Koning, want binnenkort is het weer het Modest Bierfestival. Vorig jaar 13e editie, misgelopen, die was er niet. Dus dit jaar toch wel die 13e versie bis. Hans Bombeke, de eindverantwoordelijke van dat festival. Ja, hoe kijk je daar naar uit, 13 bis?
2: Ja, ik laat mij niet van de wijs brengen door nummer 13. Het zal goed zijn. We hebben een... Ik schat een 30, 35 standhouders, waarvan iets meer dan 30 brouwerijen. Dus ik denk dat we zo aftoppen op een 150, misschien iets meer bieren, waaronder een aantal primeurs. Allee, het zal gewoon goed zijn. Hè.
1: Maar is het nu in een andere zaal als de vorige jaren?
2: Nee, de grote zaal, het epicentrum. Die hebben we altijd gehad, maar de grote tent is er niet. We hadden altijd een grote tent, die zou nu midden op de bouwput staan. Het straatje van de brouwerij gebruiken we ook niet, maar daar staat tegenover dat we nu wel de eigenlijke brouwzaal gebruiken. Dus dat is wel, ik denk ook voor het zicht en voor het gevoel, een meerwaarde.
1: Ondertussen hebben ze hier een bolletje voor onze neus gezet. Ik stel voor dat we eerst proeven of de kwaliteit wel goed is voor dat Modest Bierfestival. Zometeen praten we dan weer voort.
2: Dat is goed, dank je.

0: Drinken doe je met verstand.
1: Ik zit nog altijd bij Hans Bombeke van het Modest Bierfestival. Je hebt al gezegd, er komen er een heleboel brouwerijen. Haal er zo eens een aantal uit die interessant zijn.
2: Misschien zonder namen te noemen of specifiek namen te noemen, denk ik vooral aan de kleinere Antwerpse brouwers, waarvan dat er de jongste 10 jaar toch een aantal zijn bijgekomen. Ik denk dat we nu op een 8 of 9 zitten. En daar hebben we, misschien onbewust, maar toch een stap in hun richting gedaan door op een gegeven moment voor te stellen dat ze met 2 één stand kunnen uitbaten. Dus voor die kleine brouwers is dat een helft van de prijs. Ze staan hier het weekend met vrienden op 1 stand. Moet er eens 1 weg, dan is het geen drama. En daar zijn er dus heel veel op ingegaan. Dat wil zeggen dat we inderdaad, eigenlijk dat ik zeg 30 standen hebben, maar dat er verhoudingsgewijs een pak meer brouwers zullen zijn.
1: Het bier drinken ligt wat onder vuur. Maar toch heb ik de indruk dat er toch wel meer brouwerijtjes bijkomen.
2: Voorlopig heb ik de indruk dat onze vrienden het hier in het Antwerpse niet slecht doen. Maar het bier in het algemeen staat nog altijd onder druk. En dat is echt niet alleen aan meester Frank te danken. Die speelt natuurlijk een beetje een kwalijke rol. Maar het is niet aan hem te denken, het is ook internationaal, economisch. Vroeger waren er, om een voorbeeld te geven, waren er brouwerijen die meer dan 70% van hun volume uitvoerden. Ondertussen is men overal ter wereld goed bier aan het brouwen en moeten ze niet per se Belgisch bier kopen. Dat draagt daaraan bij. Veranderende drankgewoonten spelen een rol. Dus we moeten misschien toch wel de jeugd een beetje terug opvoeden.
1: Om een pint te gaan pakken.
2: Voorzichtig zijn.
1: Ja. Nu, je hebt niet al die brouwerijen kunnen opnoemen. Ik kan aannemen dat er een website is waar al die stands of die brouwerijtjes op staan.
2: Dat is antwerpsbiercollege.be en via het Antwerpsbiercollege vind je dan Modest Bierfestival.
1: Nog even de datum vermelden, hè? Niet onbelangrijk.
2: Ja, dat is 3 en 4 oktober aanstaande. En ik wil er toch even ter herinnering aan toevoegen dat bij Brouwerij De Koning is en dat het festival Modest Bierfestival noemt naar de voornaam van de oude Modest van den Bogaert, de grote chef van De Koning, die in het begin, ik dacht zelfs op de 1 oktober, gestorven is. Radio.

0: man die altijd sympathieke plaatjes maakt, vind ik. Of maakte, moet ik eigenlijk zeggen, want hij is er al niet meer. Lou Rawl, See You When I Get There. Zometeen trekken we naar het Koning Boudewijnstadion en niet voor voetbal.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Gaan ze het zingen in het Koning Boudewijn Stadion of niet? Ik vermoed van wel hoor, want het zal daar wel uitstekend klinken, zo'n stevige rocksong. Clouseau was dat en Brandweer. 4, 6 en 7 augustus, dan staan ze in het Koning Boudewijn Stadion. Als je nog wil gaan kijken, voor de 7e zijn er nog tickets. Even kijken naar de jarigen. We weten al dat Don McLean gisteren 81 werd, maar Sting die was gisteren ook jarig, vierde een bijzondere verjaardag, zijn 75ste.

0: we hadden natuurlijk ook de Police kunnen draaien met Message in a Bottle, maar die hoor je al zoveel. Hè? Maar deze hoor je zelden, dat is ook Sting trouwens. Spread a little happiness ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. En nu gaan we wat snoep verspreiden. Onze dialectgids Patrick van Uitsel is er komen bijzitten.
1: Antwerpen leeft!
2: Dialectgids Patrick van Uitsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
3: Beste vrienden, ik heb allemaal alle betertjes gekust van de morgen, hè? Want we gaan snopen. Maar we gaan snopen uit vervlogen dagen, want je moet eerlijk zijn. Van mijn generatie, en ouder, en zelfs een beetje jonger, wie heeft er van zijn leven met zijn tong niet aan die schelpjes gelakt? Mannetjes, daar hebben we zo hard aan gelakt dat ze er blijven aanplakken. Ons tong, dat moet eerlijk zijn. Hè? In het groen, in het oranje, in het geel zeiden ze nog van roegen. Ik weet ongeveer nog wat dat ze smokten. Maar die schelpjes, daar hebben we toch nogal ongelakt en opgezogen. Je moet eerlijk zijn. Hè? Eet waar ik niet zo zot van was, maar de groeten in het schouw wel, kalischen uit. Die staken aan in een titter, die zabberden erop. Ik niet, ik moet eerlijk zijn. Ik weet niet waar dat kwam. Ik denk, hè, met mijn fobiekjes, ik denk dat ik het een beetje vies vond. Dat het dat was bij mij. Maar Kalischenhout, ik was er geen fan van. Waar ik dan wel razend zot van was, de Sint-Riek en de echte. Hè. Zo zeur dat mijn tong spontaan begon te krollen. Hè. Gelijk als dat we vroeger zeggen, de kat krapte krollen van de trap. Maar mijn tong begon dan spontaan te krollen, de echte Sint-Riek. De nestels. Die hoek al geknoept en opgefrit. Hè. Je moet eerlijk zijn, die waren fantastisch. En hoe stoer waren we niet als klaar mannen? Zou na de dag van vandaag niet meer waar zijn, maar de chocolade sigaretten. Er is nog een kind, hoe stoer waren we niet? En die gingen dan in pakjes kopen, dat die helemaal geen sigaretten waren, maar we waren toch wel waanzinnig, waanzinnig stoer. Hè. Denk aan oh, er is zo vuil, hè. De echte kolenjapjes, de berkjes, de zeurberkjes, noem het maar op. Goh, als je nog eet, gooit ze maar, hè. Er waren er zoveel de toverballen, weet je nog? Die een bal dat je in mijn mond zag en je wist niet hoe klaar het er maar uitkwam. Hey, de smaak was niet zo heel belangrijk, maar de kleur van die een bal aanwijzen, hè. Daar deed je wel soms weddingschapjes mee. Oh, hij stekt er een blauwe in de bakkes nou, hè. Die komt er zo beet ruil zo uit, hè. Het was dan groen of geel, maar zwart. Maar dat was toch allemaal waanzinnig, waanzinnig plezant. En die snoepwinkeltjes, in de tijd, of die kredeneeswinkeltjes, die had dat gaan mij aanbouwen. Allee, er kostte toch niet binnengaan, er kostte toch niet binnengaan zonder geld op te doen. Hè? Je ging altijd met een snoepzak om er terug buiten. Natuurlijk, het is geen wat ik juist gezegd heb, we moesten wel goed ons betertjes kussen. Ze beet, snoepen bevoerd.

En dan gaan we natuurlijk voort met onze Snoop van Vreugde. Hè. We blijven nog wat voortsnopen. We hebben er goesting in. Hè. En we gaan naar de Hoekstraat in Antwerpen in het jaar 1912. En Louis Janssens die staat buiten aan de zwarte pijperbal. En die zijn aan de overkant. En die zit daar een ander confiserijke. En ze stond daar tot op het einde van de Hoekstraat aan te schuiven. Want die confiserij die heeft een bol gemaakt. Een bol zo zuid dat je die in de bakken steekt dat de tanden aan elkaar plakken. Een ronde bol, een lelijke bol, met een lauwerkraans genoemd. Een nijroken. En die Louis Janssens van de zwarte pijperbol, die denkt, dat kan er toch niet. Hè? Dat bolletje is niet lekker. Dat trekt zelfs op geen kloten. En dan moet je dat zingen. Dan moet je dat zingen. Die is dan altijd schoon voor het einde van de straat. En mijn meester neemt het niet. Ik krijg er potgedouden het zuur van. Wacht eens. Met dat zuur gewoon een keer tong. Hè? En dan gaan we naar een atelier. En dan laat dat lauwerkraans eraf. En dan mokt een rol rond bolletje. In een ongelooflijk schoen kleurken, hè. Kanon of vuigeltje scheel. En een kanon of vuigeltje in D3, hè. Kanon of vuigeltje scheel. En dat zuur dat gebruikt hem, hij mokt dat zuur. En moet Colin eens iets vertellen. Wij zijn in 2026, hè. Het Napoleon bolletje bestond nog altijd. Nog altijd. En van het nijduiken is al heel lang geen sprake niet meer. En Louis Janssens heeft dat ook een beetje gedaan, hè. Want Louis Janssens die net zo weet, zeg. Wij zijn hier wel in Antwerpen, hè. Wij kent naar nijduiken. Die zijn er morgen toch vergeten, zeker. Maar Napoleon, Napke Bonnie gelijk als dat wij hem noemen. Ja, die heeft hier toch wel de neel van zijn bot neergezet. Het moet eerlijk zijn, we weten wel dat hij meer geweest is. Hey, en had hem toch wel tien en taander bij ons achtergelaten. Vooral in deze goede tal van ons. Want ik heb het al een paar keer verteld op deze radio. In ons Antwerps stikt heel veel Frans Waarps. En wat ik nou ook zo plezant vind, het is niet alleen dat kanon of gul geel Napoleon je kunt krijgen, maar je kunt ze ondertussen al krijgen in alle kleurtjes. Maar een vrouw van zijn leven, maar dat ze had gehold. Ik weet het niet, maar die kwam er met Halloween is binnen, zelfs met een zwarte. Dus Napoleon bolletjes in alle kleuren. Ik zou zeggen, kom mij van mij vandaag, snoep maar die schoen, maar je kust wel strak alle betertjes. Hè. Tot de volgende keer.

0: Armen in de lucht en zingen maar, YMCA hier bij Express. We hebben al heel wat jarigen gehoord in dit programma, maar er is nog één zangeres die er vandaag 57 wordt, die je nog niet gehoord hebt. En dat is voor zometeen.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen.

0: No Doubt and Don't Speak met zangeres Gwen Stefani. En die heeft wat te vieren vandaag, hè. Die wordt er 57. Michel van der Aura, die blijft bezig, hè. Gaat van het ene interview naar het andere. Nu trekt hij voor Lekker Antwerpen naar Bar Krijt.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: We gaan het hebben over krijt. En dan heb ik het niet over het schoolkrijt, maar over Bar Krijt, een nieuwe zaak op het Zuidje in Antwerpen. Bart en Sally, twee bekende namen in de horeca, Signatuur onder meer vroeger, maar ook al een tijdje actief in Antwerpen. Krijt, vertel eens, wat is dat concept?
4: We wilden graag een beetje terug naar de essentie van hospitality. En dat wil zeggen een leuke plaats om te zitten. Kiezen waar je zelf goesting in hebt. Dus geen menus niet meer en geen opgelegde dingen. Maar terug naar de basis. Kiest waar je wilt eten, kiest waar je wilt drinken.
3: Krijt, dat vrijst ook een beetje naar het bord dat daar hangt, hè? Als het op is, is het op, denk ik.
4: Zowel onze krijtborden als onze voorkeur in wijn speelt daar een rol. We schenken eigenlijk en we serveren niets meer dat we zelf niet graag drinken of niet graag eten. Dus ook in onze wijnkaart zit een heel duidelijke voorkeur, waar we per glas en per fles aanbieden. Wijnen met meer finesse, met meer mineraliteit, die komen heel vaak uit krijtrijke bodems.
3: Ook nog een link met de wijn, de krijtbodems, mooi.
4: Ja. En inderdaad natuurlijk onze constant wisselende suggesties die op onze krijtborden geschreven staan.
3: Laten we eens eerst naar die suggesties gaan. Wat kan er zo allemaal op de kaart staan?
4: Het is een beetje ingedeeld in een paar categorieën. Omdat we alles zelf maken en het zijn allemaal wat kleinere gerechtjes, moeten we het een beetje overzichtelijk houden. Dus we hebben eerst een bordje met wat dingen voor bij de aperitief zijnde, wat zelfgemaakte charcuterietjes, een rauwkool bordje waar we een gastronomische twist aan gegeven hebben. En dan ons zelfgebakken brood, dat constant ook een beetje wisselt. Soms is dat brioche, soms een zuurdesembrood. Dan hebben we ook altijd wat bites per stuk die dat je kunt bestellen. Van een beetje toegankelijk tot wat high-end. Dan onze bordjes, dat wisselt ook constant met de seizoenen mee. Vaak wisselt dat in een helft van de week. Ik maak altijd één ding vol overgave. Is het op, dan gaan we naar het volgende, omdat ik herhaling een beetje schuw. Dus het varieert heel vaak, het wisselt heel vaak. En dan daarnaast hebben we onze rijpingskas en onze barbecue, die een beetje het DNA van de zaak zijn geworden. En daar zitten we een beetje het dingen dat we ons wel willen onderscheiden van de gemiddelde wijnbar.
3: Je hebt het al zelf gezegd, wijnbar, daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar ook over de chef's table, want dat is ook bijzonder.

0: Ik zit nog steeds bij Bart en Sally aan de chef's table. En dat is toch wel een belangrijk gegeven in Barkrijt, hè?
1: Wel, de indeling van onze zaak is zo gemaakt dat iedereen vlak bij de keuken zit. Dus we hebben een aantal stoelen vlak voor de keuken. Mensen die echt recht op mij zitten te kijken. Dan tegen de wand een aantal tabletjes. En inderdaad, onze chef's table is eigenlijk gemaakt als vriendentafel of voor familie. Dan is het niet à la carte, omdat voor grote groepen is dat iets moeilijker. Gaan we van tevoren een formule afspreken met de mensen en dan zet ik heel de avond of heel de middag het tafel vol lekkers op mijn eigen ritme, maar altijd gevarieerd. Wat vis, wat vlees, dat er voor iedereen, ook wat groentjes uiteraard. En het concept is eigenlijk gewoon een leuke avond of een leuke middag. De flessen wijn staan gewoon op tafel.
0: We gaan het ook nog eens hebben over de wijn. Dat is Sally haar ding, hè? Sally, jij bent dan de sommelier, zware verantwoordelijkheid, want ik kan aannemen dat er wel heel wat wijnen zijn.
2: Zowel per glas als per fles proberen we een heel mooie aanbod te hebben. Per glas serveer ik 9 witte wijnen, 9 rode wijnen en dan in bubbels een aantal verschillende. Volgens waar ik zelf zin in heb, is dan een pet nat. Dat kan, Belgische bubbels komen aan bod en ook altijd een mooie champagne daarnaast. In de kaart hebben we ondertussen 240 referenties. Het schommelt daar tussen.
0: Dat is wel een mooi aanbod. En zit er een bepaalde lijn in? Want je zei, het is een beetje onze goesting. Kan je er een streek op plakken? Zijn dat Europese wijnen of is het ruimer dan dat?
2: We werken voornamelijk binnen Europa, omdat we vlakbij dan heel mooie wijnstreken hebben. Daarbuiten moet ik het zelf gewoon top vinden, als er iets van buiten Europa bij komt.
0: Krijt, er wordt toch niet met dubbel krijt geschreven?
2: Integendeel, mensen kunnen echt binnenkomen voor een glas, mijn charcuterie of heel de avond spenderen, dat is wat jullie zelf willen.
0: Ja, heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig, inderdaad. Voor iedereen.
0: Het is op het Trendy Zuid, misschien nog eens even precies het adres of waar jullie zitten.
2: De Verrières-straat nummer 4, dus vlak aan de Marnixplaats.
0: En is er een website?
2: Er is een website. www.bar-krijt.be.

Meer muziek uit de jaren 80 straks tussen 6 en 8. Naar goede gewoonte tussen 8 en 9 is Mark Huilenbroek er ook weer met Showtime. Die heeft trouwens een interview deze keer met Andy McCluskey van OMD. Tussen 8 en 9 vanavond hier bij de Radio van Stad. Vooraf is er natuurlijk nog Pat van Loon. Die hoor je zo meteen al tussen 12 en 2. En is er de Express Jukebox tussen 2 en 5. Ik wens jullie allemaal een heel prettig deugdoet weekend.

uit het hele album van Rod Stewart. Verscheen in 1981 en werd Tonight I'm Yours gedoopt. En daar was niet enkel de titeltrack een hit, maar ook dit nummer, het voorbije Young Turks. Zo werd het even voorbij 12, net voorbij het middaguur. Welkom op deze 3 oktober. Het is zaterdagmiddag en zoals steeds houden wij je gezelschap tot 2 uur vanmiddag. Chris Rea wordt al jaren vereenzelvigd met Kerstmis. Dat heeft alles te maken met die geweldige kerstsingle die hij ooit opnam, Driving Home for Christmas. Maar hij heeft natuurlijk nog een heleboel andere en hele goede platen gemaakt. Dit is er één van, Ode aan Chris Rea en Josephine. Welkom bij Express.

0: for You van George Ezra. En onze Tom Dice heeft eindelijk nog eens een nieuwe single uit. Done So Long Goodbye.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Frankrijk op de zomer van 1980. En dan denkt u spontaan terug aan deze wereldhit natuurlijk. Het nummer stond wekenlang op 1 in 9 landen, waaronder de Verenigde Staten. Funky Town van Lips Incorporated. Blij dat u voor ons kiest voor Express op deze 3 oktober. Dit zijn Chrissy Hynde en de Pretenders. Don't get me wrong.

Als men mij vraagt naar mijn favoriete top 3 van ABBA-platen, dan zal deze zeker niet ontbreken. Lay all your love on me. Zometeen komt Stevie Wonder langs, maar eerst keren we nog terug naar 1985. Het Franse zangeresje Mino had toen een bescheiden hitje bij ons met deze Né en l'air.

legendarische album Songs in the Key of Life bestaat dit jaar 50 jaar. En net daarom gaat Stevie Wonder opnieuw op tournee en doet hij daarbij ook Europa aan. Zo is hij eind deze maand te zien, zowel in Keulen als in Amsterdam. Ons land slaat hij over, helaas. En dat is heel jammer natuurlijk. Stevie Wonder en My Cherie Amor. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Girl Power nu op Express met Jasmine.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Don't Be Afraid of the Dark en de Robert Cray Band. Op 3 oktober 1992, het was toen de periode toen er voor het eerst sprake was van kindermisbruik binnen de kerk, trad Sinéad O'Connor op in de Saturday Night Live Show op NBC. Ze zong daar toen het nummer War van Bob Marley, maar ze wijzigde de tekst, zodat de song niet langer over oorlog ging, maar wel over kindermisbruik. Terwijl ze War van Bob Marley bracht, haalde ze ook een foto van de toenmalige paus boven en scheurde die aan flarden voor het oog van de camera. De hele wereld was in shock. Het gebeurde vandaag precies 34 jaar geleden.

Ruim 2 jaar terug overleed ze, Sinéad O'Connor. Ze verbaasde de hele wereld, precies 34 jaar geleden. Want op 3 oktober 1992 verscheurde ze live op televisie die foto van de toenmalige paus. Het zou haar carrière kosten, net op het moment toen ze een wereldhit te pakken had met Nothing Compares to You. Tot aan deel 2 van dit programma is dit nog Ivana Elleman. Tot zo.

0: casa@dalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Volgende maand wordt ze 78, de Amerikaanse gospelzangeres Chai Coltrane. In 73 had ze een nummer 1 hit te pakken met Go Like Elijah. Welkom in deel 2 van dit zaterdagmiddagblok.

0: Break Up in Reverse van Teddy Swims. En in 1987 dansten we met z'n allen op Dance Little Sister van Terence Trent D'Arby. Zometeen hoor je Elton John.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Elton John en Crocodile Rock. 10 jaar geleden, wanneer Bruce Springsteen naar de bibliotheek van Philadelphia afzakte om er zijn autobiografie Born to Run te signeren, zag een van zijn nog erg jonge fans zijn kans mooi om eindelijk zijn grote idool te ontmoeten. Enig probleem, de jongeman was minderjarig en de signeersessie vond plaats tijdens de schooluren. Hij moest dus spijbelen en hij vond er niks beters op dan een afwezigheidsbriefje uit te typen en dat te laten ondertekenen door de boss himself. Daags nadien ging hij met het afwezigheidsbriefje naar zijn leraar, overhandigde het hem en het voelde aan alsof hij die dag ervoor toch wettig afwezig was. Born to Run van Bruce Springsteen.

jonge fan van de Bos had het afwezigheidsbriefje helemaal voorbereid en geschreven in naam van Bruce Springsteen. Lieve Michael te verontschuldigen omdat hij te laat was of zelfs helemaal afwezig. Hij is immers naar de bibliotheek van Philadelphia gekomen om mij te ontmoeten en een exemplaar van mijn boek te kopen. Getekend Bruce Springsteen.

0: Beatles zijn nooit ver weg, ook niet bij Express, en zo hoort het natuurlijk te zijn. Vandaag kozen we voor Come Together, daarvoor hoor je het Nederlands-Britse popduo Spooky and Sue met Swinging on a Star.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

alweer bijna 35 jaar oud. Jesus, He Knows Me van Genesis. U weet ongetwijfeld dat John Fogerty zowat alle klassiekers voor Creedence Clearwater Revival bij elkaar schreef in een extreem korte tijdspanne van enkele jaren. Ik spreek over eind jaren 60, begin jaren 70. Zowat 15 jaar later voegde hij daar nog één grote hit aan toe en die bracht hij solo uit. John Fogerty is hier met The Old Man Down the Road.

geweldige rockplaat. Als je naar een optreden van John Fogerty gaat, dan brengt hij natuurlijk al die classics die hij ooit schreef voor Creedence Clearwater Revival. Maar ook dit nummer staat stevast op de setlist: The Old Man Down the Road. Even uitblazen nu samen met de Bee Gees.

beetje een weemoedig geluid. De Bee Gees. Zometeen na tweeën is er de Express Jukebox. En strakjes tussen 6 en 8 vertoeven we weer 2 uur lang in de jaren 80. Morgenochtend om 10 uur, u weet het, een nieuwe aflevering van Op Trot met Glenn Pellis. En tussen 12 en 2 hoor je Ronald Meivis. Geniet nog van het weekend. Blij dat u bij ons was vanmiddag. Ik ben er zaterdag.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: beste West Sound. Your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
0: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Ze was niet van plan een ster te worden, maar toen ze als backingzangeres werkte met haar broer Ricky, werd Kim Wilde, dochter van de Britse 50s en 60s ster Marty Wilde, ontdekt door platenbaas Mickey Most. Ricky schreef de muziek van Kids in America, vader Marty schreef er de tekst bij. En toen Most het resultaat hoorde, verzekerde hij iedereen dat het een grote hit zou worden. En dat werd het ook, met in de eerste paar weken na de release in Engeland al meteen een verkoop van meer dan 500.000 singles. In haar carrière zou Kim meer dan 10 miljoen albums verkopen en ruim 20 miljoen singles. Kim Wilde groeide in weerwil van haar aanvankelijke terughoudendheid ook uit tot een populaire live act. Ze werd ook een enthousiaste tuinierster. Ze presenteerde zelfs voor de Britse tv enkele tuinprogramma's en schreef ook een aantal boeken over tuinieren.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We nemen u mee naar de zomer van 1966. Het liedje Summer in the City van The Lovin' Spoonful kwam dan ook helemaal tot zijn recht in die periode. Het speelt zich allemaal af in de stad New York, de plaats waar The Lovin' Spoonful werd gevormd. Zanger John Sebastian en bassist Steve Boone componeerden het nummer naar een gedichtje dat de 15-jarige broer van John, Mark Sebastian, had geschreven. Het nummer gaat over de moeilijkheid om in een drukke stad rond te lopen, terwijl de hitte van de straatstenen bakte als een oven. Maar 's nachts was het geweldig. Terwijl de stad wat afkoelde en op adem kwam, kon men er op pad om vrouwen te versieren. Dat zingt John Sebastian in het stukje "But at night it's a different world, go out and find a girl." Om het nummer nog specialer te maken, bracht Boone er een Gershwin-achtig orkest in dat de geluiden van een drukke stad nabootste. Tijdens de opnames haalde men er een oude Joodse geluidsingenieur bij, die kwam aanzetten met een hoop albums waarop stadsgeluiden te horen waren. The Lovin' Spoonful bracht uren door met het luisteren naar deze opnames en besloten om het geluid van het verkeer en een klaksonerende auto erin te verwerken. Die klank kwam van een Volkswagen Beetle. En tenslotte experimenteerde men met het geluid van een mechanische hamer op de straatstenen. Het was de eerste hit waarin men zulke geluiden gebruikte. Droom alvast weg hier in de stad, want het is nog steeds Summer in the City.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Tears on the Telephone uit 1983 van Hot Chocolate werd geschreven door frontman Errol Brown en uitgebracht als eerste single van hun album Love Shot. Tears on the Telephone was zo'n typisch Hot Chocolate nummer. Melodieus, vriendelijk en emotioneel zonder zwaar te worden. Errol Brown had het unieke talent om zelfs een eenvoudig verhaal diepgang te geven. Bij ons schopte de plaat het tot een nummer 6. Bovendien ook hun enige

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hoi, beste luisteraars van Radio Express. Het is hier Carrie Hagger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Love Resurrection van Alison Moyet uit 1984 ontstond tijdens een felle discussie aan de telefoon met een goede vriend van haar. Na het ophangen bleven de emoties en specifieke zinnen uit de ruzie door haar hoofd spoken. Dusdanig besloot ze deze frustraties en gedachten direct om te zetten in een spontane songtekst. Diezelfde avond of vlak daarna belde ze producer Steve Jolly op en las hem de geschreven teksten voor. De man ging direct aan de slag, bedacht een melodielijn en belde Moyet al snel terug om het resultaat te laten horen. Samen met zijn partner Tony Swain werd het nummer in de studio verder geproduceerd voor haar debuutalbum Elf. De tekst gaat over het emotionele, de eenzaamheid en ook de hoop op een heropstanding in de liefde. Toch zorgden sommige zinnen destijds voor opgetrokken wenkbrauwen vanwege de nogal seksuele lading. Moyet verklaarde later dat ze niet bewust op zoek was naar provocatie, maar dat ze eerder was beïnvloed door blueslegendes zoals Janis Joplin en Big Mama Thornton, die vaak met dubbelzinnigheden werkte. Om het gevoel van leegte en wederopstanding te versterken, werd de clip opgenomen in de woestijn van Israël. Hoewel de Amerikaanse muziekzender MTV de clip tijdelijk bande vanwege de suggestieve tekst, groeide het nummer in de zomer van 1984 uiteindelijk toch uit tot een wereldwijde hit en bereikte onder andere de top 10 in het Verenigd Koninkrijk.

0: jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1969 startte de muzikale carrière van een jonge dame uit de Verenigde Staten. Haar naam Melanie Safka. Ze was een volkszangeres die zichzelf begeleidde op de gitaar, maar beroemd worden lag niet in haar aard. Ze wilde liever mensen helpen en riep op tot vrede. Ze sloot zichzelf aan bij een vredeslegioen en herinnerde zich dat ze tijdens hun stroompannen in New York kaarsen uitdeelde aan de inwoners. Zo stond ze in een gebouw met allemaal oude mensen. Het was er donker, maar het vele kaarslicht veranderde de sfeer in iets magisch. Melanie zag en voelde de goedheid van de mensen rondom zich en toen zong ze Beautiful People. De song die zorgde voor haar toevallige en bijna ongewenste doorbraak. Melanie werd dan ook onverwacht gevraagd om haar nummer te komen zingen op het Woodstock Festival. Ze voelde zichzelf niet helemaal klaar om voor een menigte van 500.000 mensen een drieakkoorden liedje te zingen en spelen op haar gitaar. Haar mama bracht haar met de auto naar het concert. Volgens Melanie kwamen de festivalgangers voor de grote rockgroepen, zoals The Who en Jimi Hendrix. Ze dacht dat men tomaten naar haar hoofd ging gooien, maar in plaats daarvan vond ze aansluiting bij het hippiepubliek en werd ze op slag wereldberoemd. Ondanks verscheidene hits zoals Lay Down en What Have They Done To My Song Ma, is ze altijd haar bescheiden zelf gebleven. In januari 2024 stierf Melanie op 76-jarige leeftijd. Dit is het liedje waarmee het allemaal begon. We luisteren naar Beautiful People. Beautiful.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Is dit West Sound, your event partner?
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe Van Dam.
1: Het klinkt bijna ongelooflijk, maar I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers was bij ons geen hit. En dat terwijl de broers Craig en Charlie Reid in Amerika tot nummer 3 kwamen. Buiten onze landsgrenzen ging het er heel anders aan toe. In Australië, Nieuw-Zeeland en IJsland schopte de folkpopknijter het tot nummer 1. De meezinger groeide uit tot stadionklassieker en leverde 4 keer platina op in Nieuw-Zeeland, dubbel platina in het Verenigd Koninkrijk en platina in Spanje, Denemarken en Australië. In de States kwam de doorbraak pas later, na de film Benny and Joan. Het leverde de Schotse broertjes daar een gouden plaat op en internationale roem. En ironisch genoeg bracht dit ene nummer hen weer meer op dan al hun andere songs samen. Tja, soms moet je echt 500 miles reizen om een echte wereldhit te scoren.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Michael Jackson's PYT, Pretty Young Thing uit 1984, was meteen ook de zevende en laatste single van het iconische Thriller-album, dat daarmee bijna elk nummer als hit afleverde. Oorspronkelijk was PYT een zwoele track van James Ingram, maar producer Quincy Jones maakte er een funky uptempo versie van met robotachtige samples. Janet en LaToya Jackson verzorgden de backing vocals. De single piekte op nummer 10 in de States, 11 in de UK en nummer 13 bij onze noorderburen. Later werd het nummer ook vaak gesampled, onder andere door Kanye West in

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, Mark Hallebroek.
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
6: Go!
4: Music.

0: Even laten smilen, dat is ergens wel een beetje de bedoeling natuurlijk met zo'n plaat. Vooral voor onze buurvrouw, want die is helemaal wild van deze Steve Harley en Cockney Rebel. You make me smile. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ik heb van alle soorten muziekjes voor jullie opgezocht en ook wat bizar nieuws hier en daar. Zo kan ik jullie wat vertellen, bijvoorbeeld over de Giro-jongens uit Goik. Dat is in het Pajottenland. Die hebben het gevonden. Die hebben het echt gevonden. Want tijdens de jaarmarkt mocht iedereen die het wou gewoon taarten gooien, tegen betaling weliswaar, naar iemand van de jeugdbeweging. De leiding dus, als het ware. En er werden nogal wat taarten gegooid en dus centjes in het laadje gebracht. Sommige leden kregen zelfs 20 keer een taart in het gezicht. Ik heb een klein ideetje misschien voor de jeugdbeweging voor volgend jaar tijdens de jaarmarkt. Eieren. Rotte eieren. En dan gooien. Dat gaat wel opbrengen.
1: Domme pietjes, zeg!
0: Zeg dat wel. Enfin, dit is Showtime met alweer een special guest. Strakjes dan ga ik praten met Andy McCluskey. Andy McCluskey, dat is de grote man achter Orchestral Manoeuvres in the Dark. Bekend van onder andere Enola Gay. Eerst Golden Earring.

Een supergroep geworden doordat ze met Radar Love in Amerika zijn doorgebroken. Deze Hollandse heren van de Golden Earring. Dat was When the Lady Smiles. Ja, niet alleen gitaren natuurlijk hier in Showtime, maar regelmatig ook wat funk muziek. Dit is bijvoorbeeld Stevie Wonder. Een nummer uit de Disney film Mulan. Ja, het is een Disney muziekje. In de show moet kunnen. Stevie Wonder met 98 Degrees, zo heet de band. Dit is True to Your Heart.

Niemand die zo fantastisch muziek kan overbrengen naar de luisteraars toe als Stevie Wonder. Soul heet dat dan. Je hart en ziel stoppen in een plaatje. En de luisteraar moet dat gewoon voelen. En dat is ook het geval bij deze True to Your Heart van Namie de Greets. En Stevie Wonder natuurlijk. Beetje muziektaal nu voor muzikanten. Het is tijd voor The Four to the Floor. Ze weten wel wat het gaat en wat het is. Hier is Stars.

daarnet toch een beetje rare taalspraak met die four to the floor muzikantentaal, dan is het tijd dat we wat gaan duiden op dit moment. Dat wil ik graag doen. Die four to the floor is een vast ritmisch patroon in de muziek waarbij de basdrum op elke tel van een 4/4 maatsoort wordt aangeslagen. Nu weet je nog niks waarschijnlijk, maar goed, dan moet je het maar eens opzoeken allemaal op YouTube. Dan komt het wel goed. Star Sailor met four to the floor en dan Vlaamswerk in Showtime. Ik heb de nieuwe van Kleinmans en van Geel.

Gene Pitney en de 24 Hours from Tulsa. Naar Italië dan, via Vlaanderen weliswaar. En dat doen we met een nummer bekend van Anne Christie, namelijk het liedje met de redelijke nonsens titel bla bla bla. Het nummer is namelijk een cover van een Italiaanse comedygroep. De groep heet Squalor. Een comedygroep opgericht door singer, songwriter, producer Giancarlo Bigazzi. In onze original, zeg maar, bla bla bla bla bla bla bla bla.

de jaren 80, dat was Orchestral Manoeuvres in the Dark. Meer dan 40 jaar oud. Ja, stokoud voor sommigen en toch zeg maar duidelijk niet kapot te krijgen. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Andy McCluskey bij ons hier in Showtime. Straks praat ik nog eens verder met Andy. En dan gaan we het onder meer hebben over hun beginperiode, waarin ze moesten optreden in clubs waar oorspronkelijk punkmuziek werd gedraaid. En toen kwamen zij daar met hun ja, avant-gardistische new wave klanken. Enfin, straks meer talks. Nu de talk van Chris Martin en Coldplay.

wordt gezien in het Koning Boudewijnstadion dat tegenwoordig niet meer exclusief is weggelegd voor Coldplay. Vraag het maar aan Koen en Chris Wouters. Coldplay was dat met Talk. Ik heb een strafverhaal hier binnengekregen. Want een ditje maken en wakker worden met een beer in huis, dat overkwam de 17-jarige Melin Lewis in de Amerikaanse staat Connecticut. Terwijl het dier op zoek ging naar eten, verschanste de tiener zich doodsbang in een kast. Toen mama Michelle thuiskwam, merkte ze meteen dat er iets niet klopte. Een voordeur was vernield en een airconditioningstoestel was helemaal uit het raam getrokken. Maak het mee. Kort daarna zag ze inderdaad de boosdoener. Het was een zwarte beer die haar woning was binnengedrongen en Choco het druiven had verorberd. Oeh, geen honing? Dan zal het zeker niet Winnie de Pooh geweest zijn. Ik geef het maar even mee voor alle duidelijkheid. Oké, nog een lekkere dansplaatje uit de 90s. Dit is The Temperer met Maya. En dit mag duidelijk zijn. If you buy this record, your life will be better. Als je

Je gekocht toen en kijk wat er van mij geworden is. Dat was zo. If you buy this record, your life will be better. Het leven van Ella Langley is intussen wel better geworden. Ella, ken je haar? Grote countryster. Tegenwoordig is country wel hot. Zij heeft Mariah Carey geklopt als langste nummer 1 ooit in Amerika tenminste. Nu, het nummer Choosing Texas vertelt een verhaal waar de hoofdpersoon terugdenkt aan alle herinneringen die ze in Tennessee heeft met de jongen die ze leuk vond, maar haar hart breekt om te zien dat hij langzaam verliefd wordt op een meisje uit Texas. Ze realiseert zich dat ze geen kans meer heeft om de jongen die zich aangetrokken voelt tot de persoon uit de Lone Star State nog terug te krijgen. Ella Langley, Choosing Texas in Showtime. Just

0: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.
1: Here comes the music. Hey, ma!

Zie je de verkeersagent al in het midden van het kruispunt staan tegen de automobilisten zingen in plaats van schreeuwen. Stop, stop, stop. Prachtige samenzang toch op deze plaat van de Hollies. Ik heb nog een weetje misschien wel over deze plaat van Urbanus. Luister. Ja, oké, dat is een piano. Maar weet je wie de piano ingespeeld heeft toen op de studioopname? Ik weet dat. Dat is niemand minder dan Raymond van der

Ik wens het jullie van harte toe. Een leven voor eeuwig en altijd. Alhoewel. Forever Live and Die, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ah ja. Einde van onze show Showtime hier. Volgende week zijn we er opnieuw met alweer een special guest. Natuurlijk in de gelederen. Maar ik heb nog Imani Coppola. Coppola, ja, de dochter van. Hier met Legend of a Gun.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.